0: macho. Daba mucho gua mamá para que cuque.
1: Xcon FM 107 o dono nyege tsa mesieve tsa mo 530 minute dinge go tam am o tsa mate a je a teta ya tare ku ke go te kwa chichi ku go te kwa te a je teta ya ntse ku ite da tseke re go ta go te koma teno teta ku ite da magano a jing im da a je hong am tote hong am go ta kwa kai kai ga kontsho da ding kwa. En die volgende mense herhaal ek weer eens dat die mense moet weet dat hulle stiptelik vanaf 8 uur vandag nou al moet teen die tyd begin gereed maak om by die kliniek op Platfontein te gaan aanmeld diegene wie se name ek nou gaan laat weet. Hulle moet weet hulle teen hierdie tyd al begin gereed maak om by die kliniek op Platfontein te gaan aanmeld. En byderhand moet hulle die volgende dokumente by hulle het. 3 maande bankstaat, 'n ID van hulle en 'n payslip en as hulle werkers is. Akonje kom sien en kwena onana ko kung kota tingi kresi kaha platform den klinik sikito si tati kam sikito onata ti to o abasi kwa hoji haji nita I hoji chabe tati to he numba pira hetlo wate ha jawa klota ahete ana kwa hin payslip weta ta khono 3 ngwe di et khai kamba pira he ta kha anka te khao banga shu ane okata nu konji ngita kwa kwa ha ngin kwena en di nama van die mense soos volg wat moet nou teen al begin gereed maak om by die kliniek op Platfontein te gaan aanmeld. Die Matendi is dies of dies Z. Kambinda, Fie Fos, Pie Kango, Ie Kaviola, L. James, M. Kohenga, Ie Kashe, R. Fie Kapira, J. M. Kabwata, A. Marcolino, M. Madara, Ie Samba, M. Siwara, K. Chipa, Vie Madara, Gie Pontes, Ie Sauya, M. Muvenga, L. Vendua, M. Judas, R. Makunde, S. Madara, S. Nasitile, T. Johannes, A. Kasanga, E. Manyolo, E. Mbango, A. Mbambo, A. Kambinda, A. Kambembe, A. Mafuta, M. Kambembe, A. De Bruce, Z. Marcolino, en K. Kako. So diegene moet weet hulle teen hierdie tyd al begin gereed maak om by die kliniek op Platfontein te gaan aanmeld as julle julle name geluister het. Ek kon ek maak na mo ko ta ko aansien sino gaan tsaya si kahango. Kliniki teo platform den kweki siya kwa takwa si anga senta. Aji kamji ukwana jiteki ya wata. Tua wata te abasete. Kamji ka hintu te kuma ansana kwa te mua ansana kwa tawa te undom. Sina kwa te abasi. Abasi tatinka kwa na te ukatin. Kamji nu te ukatin. Muji nu te ukatin. Abasi ji. Ate kuma anakwa takwa hanga kasu ike he e. Te mua ata.

0: termo fukati tsaneti tiyacya maku ankati nguwelo tanqeska tsamete mono yafek amako 12 minutes yangekra kwaham radio nerten 7 oni ge fm kini journal tamet programme temo ngese kuyams na kwata tsamziki te programme ke temo atsamska matati tiya anka kwate khai kucwa kuna dara kwena te studio platform tin kwikim tinqeska wo kwata no te kuma go sasa anza kwa kuna te se ta khai kwa go Since I sense it things, it more hana, and Zango hana, Casayava, Tingo City, a walk on Quinam, a moko a tati, banga, the onions, a tune sakiri, waiting, comes the game, a quene head, Tinghuns, Hantama, walk, was a hana, and in some, a connected door, carate radio, and Zangi, at it, Corona, what down, Erten, Seven, O Henny FM Kim, Tiro, what and gear, at it, take return, take, I could to a good guy, could the game, take home and go cast, no good here, who's the arm. Te aka go dara kwena ngonde uhweng izga te ya go suere maa gure tam. Goeie moore aan al ons XK FM luisteraars. Vandaag is dit vir ons eer om die spanleier van Jan Kempdorp me Alexis Buffel te verwelkom. Sy sluit by ons aan om een bekommernis te bespreek rakende die gereelde veranderings aan maatskaplike toela betalings met tweede deur SASSA begunstigdes. SASSA het 'n mediaverklaring uitgereik waarin maatskaplike toela begunstigdes dringend versoek word om onnodige ingereelde veranderings aan hul betalingsmetode te vermy. Om ons te help om hierdie advies te verstaan, word ons aangesluit deur 'n verteenwoordiger van SASSA Noord-Kaap. Goeiemôre my Buffel en welkom by XK FM.
1: Dankie dat julle ons ontvang het. Groete aan u en die XK FM luisteraars. SASSA wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om begunstigdes aan te moedig om onnodige veranderings aan hul bankbesonderhede te vermy, aangesien gereelde veranderings tot betalingsvertragings en ander komplikasies kan lei.
0: Hoetswe, waarom versoek SASSA begunstigdes dringend om nie hul bankbesonderhede gereeld te verander nie?
1: Wel, SASSA het 'n toename opgemerk en in die frekwensie waarmee sommige begunstigdes hul benoemde betalingsmetodes en bankbesonderhede verander. Hoewel begunstigdes die reg het om te kies hoe hulle hul maatskaplike toelaas ontvang, kan gereelde veranderings uitdagings tydens die verifiering en betalingsproses skep. Elke verandering moet geverifieer word om begunstigdes en openbare fondse teen bedrog en identiteitsdiefstal te beskerm. Ons moedig graag begunstigdes dus aan om waarlik moontlik en waar moontlik stabiele bankreëlings te handhaaf en al besonderhede slegs te verander wanneer dit werklik nodig is.
0: Nou, hoe kan die verandering van bankbesonderhede en begunstigdes se toelaatbetaling beïnvloed?
1: Wel, as bankbesonderhede op die verkeerde tydstip verander word, kan dit daartoe lei dat 'n begunstigde die keerdatum vir die volgende betalings siklus misloop. Dit beteken die toelaag mag later as verwag word betaal word. Betalings kan ook verwerp word indien verkeerde bankbesonderhede verskaf word of as die nuwe bankrekening nog nie ten volle geaktiveer en geverifieer is nie. Ons moedig dus begunstigdes wat hul bankbesonderhede moet verander aan om te verseker dat die inligting wat hulle indien akkuraat is. Sodoende bedoel ons u identiteitsnommer, u die spelling van u naam, alle name op die identiteitsdokument sowel as die van alles moet net so op die identiteitsdokument is soos wat dit op die bankrekeningnommer is en dit is om genoeg tyd saam toe te laat vir die verandering om geverwerk te word op ons stelsel.
0: Nou beteken dit begunstigdes word nie toegelaat om hul bankrekening te verander nie.
1: Nee. SASSA respekteer die reg van begunstigdes om hul verkiesde betalingsmetodes te kies. Daar kan wettige, gegronde redes wees om 'n bankrekening te verander. Ons bekommernis is oor onnodige en gereelde veranderings wat toelaatbetalings in gevaar kan stel. Begunstigdes moet die amptelike SASSA proses volg wanneer 'n verandering nodig is en vermy om herhaaldelik veranderings in te dien sonder om die status van 'n bestaande versoek te kontroleer.
0: Sommige begunstigdes verander hul bankrekeninge weens lenings en debietorders. Wat is SASSA se advies in hierdie verband?
1: Ons verstaan dat sommige begunstigdes finansiële probleme ondervind en dat hul bankrekeninge mag verander weens lenings, terugbetalings of ander debietreëlings. Begunstigdes moet egter verstaan dat die verandering van 'n bankrekening nie hul kontraktuele verpligtinge teenoor uitleners of ander skuldeisers kanselleer nie. Ons moedig dus begunstigdes wat probleme ondervind met terugbetalings aan om hul finansiële instellings regstreeks te kontak en moontlike reëlings te bespreek en om gepaste finansiële advies te kry voordat hulle finansiële besluite neem.
0: Nou, hoe beïnvloed hier die gereelde verandering SASSA se dienslewering?
1: Wel, om eerlik te wees, elke bankverandering vereis verifering en administratiewe verwerking. Herhaaldelike veranderings plaas addisionele druk op ons stelsels, op ons personeel en ons dienspunte en kan bydra tot meer navraag en langer toue. Deur hul bankbesonderhede waar moontlik stabiel te hou, kan begunstigdes help om vermybare administratiewe proses te verminder en die doeltreffende lewering van maatskaplike toelaas te ondersteun. Ons prioriteit bly om te verseker dat kwalifiserende begunstigdes hul toelaas ontvang terwyl die maatskaplike bystandstelsel beskerm word.
0: Wat moet begunstigdes doen om hul toelaas vertraag word nadat hulle bank besonderhede verander het?
1: Ons vra dat begunstigdes wat vertragings ondervind, SASSA deur sy amptelike kommunikasiekanale te kontak of hul naaste SASSA kantoor te besoek om die status van haar bankverandering vas te stel en te identifiseer of daar enige kwessies is wat opgelos moet word. Hulle moet verseker dat haar bankinligting korrek is en dat die rekening aktief is. Soos ek voorheen gesê het, hulle moet asseblief seker maak dat alles wat op hulle se identiteitsdokument is, dieselfde is op hulle se bankrekening naam. Ons doen ook 'n beroep op begunstigdes om hul persoonlike inligting te beskerm en slegs amptelike SASSA kanale te gebruik wanneer hulle om hulp aansoek.
0: Nou, my buffel, wat is u slotboodskap aan ons XKF luisteraars vandag?
1: SASSA wil graag herhaal dat begunstigdes die reg het om te kies hoe hulle hul maatskaplike toelaas ontvang. Ons moedig hulle egter aan om onnodige en gereelde veranderings aan hul betalingsmetodes te vermy, aangesien dit tot vermybare betalingsvertragings en ontwrigtings kan lei. Waar 'n verandering wel nodig is, moet begunstigdes die amptelike proses volg en verseker dat daar bankbesonderhede akkuraat is. SASSA bly daartoe verbind om die integriteit van die maatskaplike toelaasstelsel te beskerm en te verseker dat die regte maatskaplike toelaas aan kwalifiserende begunstigdes betaal word. Ons bedank XKFM dat julle ons die geleentheid gebied het om hierdie belangrike boodskap met ons gemeenskappe te deel.
0: En met dit sê ek baie dankie aan my Alexis Buffel, die spanleier van Jan Kempdorp, dat u by ons vandag aangesluit het om hier die belangrike inligting met ons te deel. Weer eens baie dankie en lekker dag verder.
1: Baie dankie aan u en al die luisteraars van XKFM.